Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno. Let me go.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise FM.
2: Show is hot out here. No.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een man is zaterdagavond overleden bij een politieaanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden hem aan na een melding over een gestolen fatbike. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en werd onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht. 13 mensen die zijn getroffen door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. Nog zeker 5 mensen reizen zondag terug. 11 gewonden liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanwijzingen voor opzet bij de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen. Bij het ongeluk raakten vrijdag 44 mensen gewond. Een stuk spoorstaaf lag op een rail. Een 18-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet langer in levensgevaar. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers. Volgens minister van Justitie Akin Gulek lopen in 15 provincies zaken tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. Vooral door onzekerheid over het overheidsbeleid. Dat zeggen WNO-NCW en MKB Nederland. Volgens de werkgeversorganisaties remt dat de economische groei in Nederland en is een gezamenlijke investerings- en groeikoers nodig. Op de afrit van de A28 bij Bijlen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk. 4 andere inzittenden, 2 volwassenen en 2 kinderen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door een onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De afrit richting Assen is dicht. De politie onderzoekt het ongeluk. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was 51 jaar en kwam uit die stad. Hij werd op de Vaarnerkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Ook beelden van de aanhouding worden meegenomen. Volgens Oekraïne heeft Rusland een aanval uitgevoerd bij de grensovergang Jahodin aan de grens met Polen. Een tankstation vloog in brand en een locomotief werd getroffen. Ook werd een passagierstrein op ongeveer 2 kilometer van de grens geraakt. De inzittenden bleven allemaal ongedeerd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

Dames en heren, welkom aan boord van... The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. Dat komt vooral door onzekerheid over het overheidsbeleid, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland na een peiling onder bijna 3500 ondernemers. De organisaties waarschuwen dat dit de economische groei raakt. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers in 15 provincies. Volgens minister van Justitie Akin Gürlek lopen zaken tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven. KLSGL meldt dat meer dan 10 leden zijn opgepakt. Hoeveel mensen zijn aangehouden is onbekend. Op de afrit van de A28 bij Bijlen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk. 4 andere inzittenden, 2 volwassenen en 2 kinderen, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door een onbekende oorzaak uit de bocht en botste tegen een boom. De afrit richting Assen is dicht. De politie onderzoekt het ongeluk. De man die zaterdagavond overleed tijdens een politieaanhouding in Rotterdam was 51 jaar en kwam uit die stad. Hij werd op de Vaarnerkamp aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Ook beelden van de aanhouding worden meegenomen. Volgens Oekraïne heeft Rusland een aanval uitgevoerd bij de grensovergang Jahodin aan de grens met Polen. Een tankstation vloog in brand en een locomotief werd getroffen. Ook werd een passagierstrein op ongeveer 2 kilometer van de grens geraakt. De inzittenden bleven allemaal ongedeerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

Esmee Grijmans met het nieuws. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. De politie heeft zondagochtend in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden na een schietincident op een Amsterdams festival zaterdagavond. Een man en een vrouw liepen een schampschot op. De politie kreeg kort voor 21:30 s'avonds meldingen over schoten bij festival Parels van de Stad aan de Sportparklaan. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op nauwer samen te werken, ook aan kunstmatige intelligentie. China wil daarvoor een open source zone voor AI opzetten. De landen hebben ook hun zorgen uitgesproken over de spanningen in het Midden-Oosten. Dat zei Xi op een top in India. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van LHBTQI'ers. Justitieminister Akin Gürlek zegt dat 162 verdachten in 15 provincies worden onderzocht. Aanklagers melden 26 aanhoudingen. KOSGL zegt dat zeker 50 activisten zijn opgepakt. Volgens Oekraïne heeft Rusland een aanval uitgevoerd bij de grens met Polen. Bij de grensovergang Jahodin werd een tankstation getroffen. Ook raakte een locomotief van een passagierstrein van Kiev naar Warschau beschadigd. De inzittenden bleven ongedeerd. De grensovergang bleef intact. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: missen. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: 9 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Extinction Rebellion heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur betraden activisten de oprit naar de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen. Rond 2 uur begon de politie met aanhoudingen. Volgens de politie waren 6 activisten begonnen met het blokkeren van de snelweg. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. De politie heeft zondagochtend in Zwijndrecht een 19-jarige man aangehouden na een schietincident op een Amsterdams festival zaterdagavond. Een man en een vrouw liepen een schampschot op. De politie kreeg kort voor 9:30 s'avonds meldingen over schoten bij festival Parels van de Stad aan de Sportparklaan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het fair, Ari?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

beste van toen. Hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod met 4% verminderen. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. In Yanbu ligt nog exportvoorraad voor 5 tot 7 dagen. Reparatie kan 5 tot 6 weken duren. Extinction Rebellion heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur betraden activisten de oprit naar de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen. Rond 2 uur begon de politie met aanhoudingen. Volgens de politie waren 6 activisten begonnen met het blokkeren van de snelweg. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. Reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

zondagochtend op Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod met 4% verminderen. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd. In Yanbu ligt nog exportvoorraad voor 5 tot 7 dagen. Reparatie kan 5 tot 6 weken duren. Extinction Rebellion heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur betraden activisten de oprit naar de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen. Rond 2 uur begon de politie met aanhoudingen. Volgens de politie waren 6 activisten begonnen met het blokkeren van de snelweg. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. Het Kremlin sluit nieuwe onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in oktober niet uit. Dat zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Washington wil gesprekken over de oorlog in Oekraïne hervatten. Eerdere pogingen liepen vast. Het Kremlin wees een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky in december af. Bij het veerbootongeval in Indonesië zijn zeker 6 mensen omgekomen. Meer dan 120 opvarenden worden vermist. De reddingsdiensten hebben meer dan 100 mensen gered. De boot had 243 mensen aan boord en verloor zondagochtend op zee het radiocontact met de autoriteiten. Het schip voer van Surabaya naar Banjarmasin. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

schoffelen in de tuin. Je doet het lekkerder met het 80s en 90s weekend. Tot 12 uur op Paradise FM.

materiaal een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Piba Simpel, Piba Bom. Eseite Meta. Marca Simpel, The Solution. Reis a bow. Hasi compra de cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba de warda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. The way pa hasi. Simpel.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise
2: FM. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Extinction Rebellion heeft zondagmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur betraden activisten de oprit naar de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen. Rond 2 uur begon de politie met aanhoudingen. Volgens de politie waren 6 activisten begonnen met het blokkeren van de snelweg. Canada wil volgens de Wall Street Journal een bijzondere vorm van lidmaatschap van de Europese Unie. Premier Mark Carney vraagt of Canada geassocieerd lid kan worden. De EU zou daarvoor openstaan. Canada en de EU bespreken ook makkelijker verkeer van goederen en diensten en nauwere samenwerking. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Happy Sunday, Bunty Mang. Dit is Weekend 5.

0: Wicked Vibes met Paradise met Jordan Sparks. En daarvoor Alexis Jordan.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: We moeten eigenlijk weer iets aanleggen met Sparks. Want dan hebben we een soort muziekdomino. Eerst Alexis Jordan, na Jordan Sparks. En dan moeten we nu Sparks... Nee, wel grappig. Ze hebben allebei ook zo'n versatile naam. Ik heb dat zelf ook, Nadine Roos. Sommige mensen denken ook dat ik Roos Nadine heet als ze mijn namen zien. Maar dus de Jordans, daar kan ik een beetje mee relaten. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt, dat je een lekkere zondag hebt. Ik ben benieuwd naar wat jouw weekend-vibes zijn. Dat is altijd de vraag, wat ben je aan het doen? Waar ga je naartoe? En wat wil je daarbij horen? Heb je daar een antwoord op, dan mag je doorsturen naar 6751031. Ik hoop dat de Canals daar een beetje bij passen. En anders Kim Wilde, want die hoor je nu. It's in the Kids in America.

74-75, de Cornels, werd aangevraagd door Rolf. Die het gewoon een lekker nummer vindt. Verder geen toevoeging. Ja, soms kan het zo simpel zijn. Hè? Zo kunnen we het ook zo simpel regelen. Ik ben altijd benieuwd, wat zijn jouw weekend vibes hier tijdens Weekend Vibes? Dat laat je dus weten, net als Rolf, via 675-1031. Ik hoop dat je leuke plannen hebt voor de nieuwe week. Dat er mooie dingen maar naar je toe mogen komen. En mooie muziek, dat gaan we sowieso regelen. Ed Sheeran zometeen en eerst Anouk. Dit is Michelle.

Ed Sheeran en Don't bij Paradise. Zometeen wat het vandaag voor speciale dag is. En waarom je daar een beetje mee moet oppassen. Want het is hier gruwelijk misgegaan in het pand bij Paradise. Wat er is gebeurd, dat hoor je zo meteen. Ook Chumbawamba komt eraan. Tap Tamming. En eerst is het Elfenville. En Big in Japan.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
0: Is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.

0: Hot chocolate. Dat is altijd een goed idee. Niet alleen fijne muziek, maar ook heel erg lekker om te eten.
1: Paradise FM.
0: En zeker op vandaag, de dag van de chocola. Alleen chocola en smelten, dat kan nog wel eens misgaan. Dat heeft onze collega Amy ondervonden afgelopen vrijdag. Ik weet niet of je hier in de buurt was, maar het was erger dan de autobandenbrand die je op Malpais tegenkwam. Nou ja, erger. Het hele pand stond blank van de rook, omdat Amy dacht even een beetje chocolade op te warmen in de magnetron. Ja, dus ik raad het je aan, als je chocolade opwarmt in de magnetron, probeer erbij te blijven. Want in principe, chocolade, dat smelt hier sowieso al in een rap tempo. En in de magnetron blijkbaar toch iets sneller dan een paar seconden zelfs. Goed, toch altijd lekker om in de gaten te houden wat het allemaal voor speciale dagen zijn. Wat nog meer namelijk vandaag? Nou, het is ook Roald Dahl dag. Dus mocht je denken, ik zoek nog wat leuks om te lezen, dan is dat een idee. En het is ook de dag van het positieve denken. Nou, dat moet toch helemaal goed komen. En met fijne muziek sowieso. Zometeen Echo Smith en eerst Tina Turner. Dit is Typical Male.

Echo Smith hoorde je bij Paradise. En Come Together, dat is aardig gelukt bij ze. Want Echo Smith is een familieband. Misschien wist je het niet, maar het gaat om drie broers en één zus die gezamenlijk optreden. Hebben we natuurlijk ook met de Jacksons al gezien. Hebben we laatst nog op Cursa North Sea Jazz gehad, waar er uiteraard nog maar eentje van overbleef. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk om samen met je familie zoveel dingen te doen dat je ook nog... Ja, niks tegen mijn familie hoor, maar ik ben gewoon niet iemand die daar heel veel tijd door brengt. En dat is misschien ook wel dat ik nu hier woon en dat ik die ruimte ook heb. Maar ook nog eens samenwerken. Dat, nee, ik zie het niet zitten. Dan maar liever solo.

Guilty, Piu Bella Costa hoorde hier bij Paradise. Zometeen in de Tractualiteit hebben we het over de aankomende Prinsjesdag. Muzikale prinsen, die gaan we doornemen. Ook Janet Jackson hoor je zo. En eerst Andrew Gold. Thank you.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: We hebben

Maurice. Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meest

0: ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Nadine Roos.
4: Prinsjesdag komt eraan, daarom prinsen in de track-tour die tijd zometeen.

0: is inmiddels alweer bijna 20 jaar geleden dat zij deze uitbracht. Beautiful Liar, Beyoncé en Shakira. En allebei nog steeds net zo relevant als toen.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Maar van die queens gaan we door naar prinsen. Want Prinsjesdag is aanstaande. Het valt een beetje vroeg, voor mijn gevoel, dit jaar. De derde dinsdag in september. In Nederland praten ze dan over de troonrede en wat er allemaal in het nieuwe jaar staat te gebeuren. En zoals alles in Nederland wordt het weer duurder en negatiever. Dus je kan je er maar alvast op verheugen. Want dinsdag gaat het gebeuren. Maar daar gaan we ons niet echt zo over buigen. Maar wel over de prinsen in de muziek. Waar moet je aan denken? We hebben natuurlijk de prins. Maar er zijn er volgens mij nog een stuk meer. Of in de titeltrack mag je natuurlijk ook doorgeven. Wat wil jij horen? Welk liedje past het beste bij dat akkefietje? Dat stuur je door in een appje naar 6751031. En eerst Tom Petty en de Heartbreakers. Dit is Mary Jane's Last Dance.

0: Christina Aguilera hoorde je bij Paradise en No Other Man.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik had het over de Prinsjesdag in Nederland, die je vroeg valt dit jaar. 15e van september, oftewel aanstaande dinsdag, gaat dat allemaal gebeuren. De troonrede, waar natuurlijk ook altijd ergens een klein bijrolletje is voor de Caribbean. Dus daar gaan we waarschijnlijk nog wel wat van horen. Maar vandaag een hoofdrol voor prinsen in de Tractualiteit. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En dan mag de one and only natuurlijk niet ontbreken. Aangevraagd door een hier. Dankjewel. Maar er is natuurlijk ook een Latin versie van Prince. En dan heb ik het over Prince Royce en Dartumbe.

Zie drie en zeg je nee, dan krijg je er twee. Two princes. En de spin doctors zijn dan ook nog eens dubbele betekenis. Ik hou daarvan, hè, want de troonrede gaat natuurlijk ook weer over politiek. Hoe gaan we dit negatieve praatje nou weer even spinnen? Two princes, optie 3. Dus welke wil jij volledig horen? Optie 1, the one and only Prince met Purple Rain. Optie 2, Dartum Bezo van Prince Royce. Of toch liever de spin doctors met Two Princes. Dat laat je weten in een appje naar 67510.

heerlijk meezingen met jouw favoriete muziek. Dat doe je natuurlijk op Paradise FM. Alicia Keys. And If I Ain't Got You. Ja, dan zou het lastig worden, de trackfiliteit. Want er zijn weer leuke opties binnengekomen. Niet genoeg stemmen helaas voor D'Artoo Bezo, Prince Royce. En ook voor de Two Princes niet genoeg stemmen. De Spin Doctors vallen ook af. Want voor Prinsjesdag gaan we de trackfiliteit volledig in het teken zetten van de enige echte Prince. Purple.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.

0: Dit zijn lekkere vrolijke vibes die we horen op je zondag. Bocanción, Area 51.
1: Paradise FM.
0: Natuurlijk gebaseerd op de Area 51 in Amerika. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Dat is in de woestijn in Nevada. Een gebied waar onder andere militaire vliegtuigen getraind worden. Dat gaat echt om de geheime militaire technologieën die daar worden uitgevoerd. Die is ook helemaal geblindeerd. Hè? Als je op Google Earth kijkt, dan kan je daar niet eventjes naar binnen spieken. Dan proberen ze zoveel mogelijk achter te houden. En daarom wordt er ook gespeculeerd over aliens. Heel veel mensen beweren dat daar buitenlandse ruimteschepen of aliens zouden opduiken. En dat het daar ook wordt verborgen. Hé, je kan erover zeggen wat je wil, maar we hebben nooit kunnen kijken. Dus

Adore Needham en wijze woorden van de Pussycat Dolls. Het enige wat jij nodig hebt is hele fijne muziek. Zometeen na twee hoor je Billy Ocean. Kenny B komt eraan met Parijs. En ik spreek je gewoon morgen weer, want ik

0: vaste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: Tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue. Let us surprise you.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
1: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in

0: augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vents.
2: Exactement.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra di kas. Kalidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester pa turdia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
3: Ontdek de toekomst van bonen en investeren met Remax.

0: Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunuku

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuinigingen op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen

0: meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland. Volgens Trump veroorzaken de aanvallen een tekort aan diesel. Oekraïne heeft de afgelopen maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren na de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei president Masoud Pezeshkian na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Volgens Pezeshkian willen de landen de bladzijde omslaan. De Verenigde Arabische Emiraten schorten in augustus de betrekkingen met Iran op. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijksten. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië.

0: Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
5: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.

0: Die kus van gisteren was gelijk raak. Echt iets heel magisch. El Beso, muziek van Rosario. Rosario, dat is een artiest uit Spanje. Zo, kijk eens aan. Gezamenlijk hebben we weer een compromis. Ben je er klaar voor? Jij bij de radio en ik achter de microfoon. Gezamenlijk gaan we het dus 120 minuten invullen. Hallo, hallo, hallo. Welkom dan weer bij een spiksplinter nieuwe aflevering van Ambiente. Even op de kalender kijken en die heb ik op mijn telefoon. Hey, moet je eens kijken. Het is vandaag alweer de 13e september 2026. Jeetje, mine, we gaan de tijd toch snel, hè? En je voelt het en je ziet het ook wel een beetje. Want nu, kijk maar even naar buiten, zie je altijd het donker als een beetje invalt. En als je dat vergelijkt met een aantal maanden geleden, dan is het nu nog steeds hartstikke licht. Zelfs de zon is nog erg hoog. Nu dus niet meer. En je voelt dus, want de warmte slaat ook in. Maar dat is iets heel normaal voor september. Calor. Ik zal zeggen, doe alsjeblieft lekker rustig aan. Ga even lekker bij zitten als het kan. En we gaan het gewoon lekker volmaken om je weekend helemaal rond te krijgen. En dat doe je met de zondagavondshow Ambiente. Voor de mensen die het programma al kennen, ik draai eigenlijk van alles. Maar hoofdzakelijk wel Latino.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Ambiente met David Ariza.

Volgens mij wordt dit de hit van het jaar. Ik denk dat heel veel mensen eens met me zijn. Hè? Zo is het. Shakira samen met Burna Boy. En natuurlijk de FIFA-thema van 2026. Die, die. En dat die betekent... Ga zo lekker door. Met andere woorden, zet hem op. Men zegt dat dit de grootste hit is geworden voor Shakira. Als je het vergelijkt met Waka Waka, This Time for Africa. Ja, dat zou best wel kunnen hoor. In ieder geval, het nummer staat nog steeds in verschillende landen nummer 1 op het top 40. Of nog steeds in de top 10. En de Wereldcup 2026 is allang dus achter de rug. Hoe is het met je? Fijn dat je luistert. Dit is Paradise FM en je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Risa en ik zit hier zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dit wordt één na langste single voor vanavond. Hier is Wilkins, Margarita.

Muziek uit 1988. Wilkins en Margarita. Twee hits had hier op Curaçao. Twee maar. Dan hebben we nooit meer iets gehoord van Wilkins. Margarita die je dus juist hoorde. Maar ook had hij nog een lekkere hit met Sereno. Dat was een ballada. Op zondagavond is er altijd feest, want dan is namelijk Ambiente aan via Paradise FM, het geluid van Curaçao. Wij gaan naar Canada en daar ontmoeten we de 58-jarige Celine Dion. Is dus nog steeds lekker actief, hier is ze met Miss Lair.

0: misled.
1: En zingen kan ze, dat weet je. Ja, die vervelende sociale media. Af en toe kan het best wel een jungle zijn. Ik las het zelf ook, maar ook een aantal mensen hebben mij gebeld dat Celine Dion overleden zou zijn. Nee joh, dat is dus niet waar. Maar waarom ze dat precies doen, weet ik ook niet. Ik lees ook regelmatig over Julio Iglesias en José Luis Rodríguez. En vaak ook over Oscar de León. Ja, vervelend is dat. Maar in ieder geval, dan weet je dat, niet waar. Altijd dus de officiële media volgen. Trouwens, je kan er ook zelf even iets aan doen, hè? Altijd even nachecken voordat je mensen gaat bellen of misschien helemaal voor niets eventjes triest wordt. Nou joh.
2: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
3: Het is weekend. Ambiente.

hou jij van musica urbano, urban music? Nou, dat zit je helemaal goed, want Fabio Duque hoort er ook bij. Het is een artiest uit Venezuela en hij doet ook mee met de reddingsactie. Je weet het, die verschrikkelijke aardbeving van een aantal maanden geleden maakt het land nog steeds heel erg moeilijk. Nog steeds dus in het nieuws, heel veel mensen die dus nog vermist zijn, heel veel puin en natuurlijk ook heel veel dingen die dus nog ongeregeld zijn. Onder andere huisvesting, medicijnen en al dingen die dus belangrijk zijn voor een normaal leven. Wat dus precies Shakira doet voor Colombia, doet ook heel veel artiesten in Venezuela. Aardbevingen dus, helaas moeilijk te voorspellen, dat is het probleem.

0: Geboren in Ierland, had heel veel hits begin de jaren 70. Hits na hits had hij. Kon dus leuk zingen en aardig piano spelen. Gilbert O'Sullivan, je hoorde vanavond Matrimonie. Drink jij veel water? Doen hoor, want het is erg warm. En het heel september en geheel oktober is het gewoonweg caliente hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Klopt dus precies met de tijd van het jaar. Voor de rest eigenlijk geen dreigingen. Dat komt lekker uit. Geheel Caribisch gebied is in ieder geval lekker schoon. Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Mijn naam is David Ariza. Het programma Ambiente wordt gemaakt hier op Curaçao, in de studio's van Paradise FM. Voor contact, dat kan natuurlijk altijd. Doe dat op de vaste applijn van Paradise FM 675-1031. En alleen voor dit programma kan je ook appen. Ook een vaste applijn. Alleen schrijven, dus geen voice. Dat gaat niet. Dat kan je doen dus op 521-1010. Voor vanavond wil ik even de groet doen aan Marvis Ricardo. Hallo Marvis. Jezul Bernardina, die luistert ook naar Ambiente. Hallo Bonocci, Jezul. Anthony Hansen, ja, die zit er altijd bij. Bedankt voor het appen. En ook voor vanavond wil ik de groeten doen aan Sandra Semeler. En het laatste die ik heel graag wil noemen, maar die heeft niet geappt, maar die heb ik persoonlijk ontmoet na een heerlijke avond van Curaçao North Sea Jazz. En het is Liefske. Mocht je Liefske kennen, haar achternaam weet ik niet, maar mocht jij Liefske kennen, doe dan haar de groeten van mij. Ja, zeg maar die man van de radio bij Paradise FM, Ambiente, dan weet ze precies wie ik dus ben. Liefske, een hele aardige meid. Ze was samen met haar buurvrouw en ook nog een vriendin uit Brazil. Allemaal dus bij Curaçao North Sea Jazz. Liefske, ik wil haar heel erg bedanken en zij weet precies waarom.
1: Ambiente. Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Dit wordt de langste single voor dit uur. En ik draai hem van kop tot teen. Hier is Sinead Corner. Nothing compares to you.

0: Een superhit uit 2017. Sinead O'Connor and Nothing Compares to You. Uit Dublin kwam ze. Ja, toch wel vrij jong overleden op 58-jarige leeftijd aan longkanker. Dat is jammer. En zo'n mooie stem. En het was in principe een afscheidlied van haar. Haar laatste adem haalde ze in een ziekenhuis in Engeland.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Hou jij van een lekkere bayonato? Muziek uit Colombia komt eraan met onder andere Sylvester de Gon samen met andere vrienden. Maar eerst even Roberto Carlos. En die heeft over telepathie. Telepatía.

0: Yena Buena. Dat is de naam van het lied van Sylvester den Gond. Hey, die kennen we, jazeker. Samen met Sebastian Yatra. Dit soort muziek noemen ze nou een bayonato. En eerlijk gezegd, daar kan ik uren naar luisteren.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
0: Wat kan een weekend toch heerlijk zijn, hè? Lekker luieren in een stoel en niemand kan iets tegen je zeggen. Wel nee, want daar heb je helemaal recht op.
2: Ambiente met David Arisa.
0: Jamaica Bam Bam. Takempor, hè?

Nou. Vrouwelijker kan je bijna niet hebben. Dat bestaat gewoon niet. Die Paulina Rubio, zo heet ze. En Tesigo Aki. Paulina Rubio maakt heel veel gezellige, vrolijke liedjes. Maar soms maakt ze hele diepe, trieste liedjes. Ja, dat is haar stijl. Dus het is of het een of het ander. En tussenin kennen we haar eigenlijk niet. Dus altijd met een hele vrolijke, over het algemeen wel, maar soms inderdaad hele diepe, trieste teksten. Dat is het dus inderdaad. Paulina Rubio met Tesigo Aki. En dit hoort natuurlijk bij een vrolijker van haar. Het is dus een zangeres uit Mexico. Zometeen muziek van Capo uit Colombia, maar eerst even muziek uit de jaren 70. Hier is Cat Stevens en My Lady Daar Arvanville. My